0: gewone wagen en een vrachtwagen frontaal met elkaar in botsing gekomen. De bestuurster van de wagen raakte gekneld en moest door de hulpdiensten worden bevrijd. Volgens de politiewoordvoerder is de precieze oorzaak van het ongeval nog niet duidelijk. Wel staat vast dat de botsing met hoge snelheid plaatsvond. En tot zover dit regio nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Vanavond en vannacht overwegend droog. Lokaal is er kans op een bui. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen start bewolkt met in de namiddag kans op regen aan de kust en 19 graden. Vrijdag start met regen, nadien droog en 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig.
3: Radio Oost-West.
4: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 3:00. Radio Oost-West.
1: De Vlaamse scholierenkoepel heeft een nieuwe voorzitter, de 18-jarige Bas van Hullebus. Meer dan 1300 scholieren brachten hun stem uit. En dat is een record. De nieuwe voorzitter wil vooral inzetten op mentaal welzijn en motivatie. De voorzitter is eigenlijk de brug tussen de scholieren en de minister. Volgende week zit Van Hullebus voor een eerste keer samen met onderwijsminister Zuhal Demir. Op de luchthaven van Charleroi is deze namiddag een drone gespot. Dat laat luchtverkeersleider Skies weten. Daardoor lag het vliegverkeer een half uur stil. De dronepiloot kon gepakt worden. Het bleek iemand die daar in zijn vrije tijd mee bezig is. Vorige week werden er ook al 2 drones gespot op en rond Brussels Airport. Wie daarachter zat is nog altijd niet duidelijk. Wielrennen nog. Mathieu van der Poel heeft de openingsrit in de Ronde van Luxemburg gewonnen. Hij was de snelste in een sprint bergop. De Fransman Pierre Gotterat, hij werd 2e. Nederlander Marijn van den Berg 3e. Van der Poel lijkt dus klaar voor het WK over 10 dagen in Canada. De Ronde van Luxemburg duurt nog tot en met zondag. Radio Slecht Meerbericht. Vanavond overwegend droog, maar lokaal kans op een bui. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen start bewolkt met in de namiddag kans op regen aan de kust en 19 graden. Vrijdag start met regen, nadien droog en 20 graden. Het weekend verloopt dan wisselvallig.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een 52-jarige man die vorig jaar een ongeval bij een spooroverweg in Tielt veroorzaakte, moest dinsdagochtend verschijnen voor de politierechter in Brugge. De 50er pleegde vluchtmisdrijf op de dag van de feiten en opende de deur niet toen de agenten kwamen aanbellen, maar meldde zich de dag erna toch bij de politie. Hij werd nu veroordeeld tot een boete van €3.600, waarvan €1.600 met uitstel en een rijverbod van 4 maanden. Een vrouw van 43 die in 2024 tijdens een controle in Tielt maar liefst 2,55 promille blies, is in de Brugse politierechtbank veroordeeld tot een boete en een rijverbod. De vrouw vertoonde ondanks het hoge gehalte geen tekenen van dronkenschap, maar slaagde er toch in geen alcoholslot opgelegd te krijgen. De Milieuraad van Wingene zoekt kandidaten voor de Groene Pluim 2026. Burgers, scholen, verenigingen, bedrijven en buurten kunnen tot 9 november projecten indienen. De Groene Pluim wordt om de 2 jaar uitgereikt en beloont initiatieven rond milieu, klimaat en duurzaamheid. Projecten van de voorbije 2 jaar kunnen ingediend worden, maar ook collectieve toekomstplannen voor het openbaar domein komen in aanmerking. Alle info op wingene.be/groenepluim. Op de staatsbaan in Zulte zijn dinsdagavond een personenwagen en een vrachtwagen frontaal met elkaar in botsing gekomen. De bestuurster van de wagen raakte gekneld en moest door de hulpdiensten worden bevrijd. Volgens de politiewoordvoerder is de precieze oorzaak van het ongeval nog niet duidelijk. Wel staat vast dat de botsing met hoge snelheid plaatsvond. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. Vanavond en vannacht overwegend droog. Lokaal is er kans op een bui. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen start bewolkt met in de namiddag kans op regen aan de kust en 19 graden. Vrijdag start met regen, nadien droog en 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig.
4: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De Vlaamse scholierenkoepel heeft een nieuwe voorzitter, de 18-jarige Bas van Hullebus. Meer dan 1300 scholieren brachten hun stem uit. En dat is een record. De nieuwe voorzitter wil vooral inzetten op mentaal welzijn en motivatie. De voorzitter is eigenlijk de brug tussen de scholieren en de minister. Volgende week zit Van Hullebus voor een eerste keer samen met onderwijsminister Zuhal Demir. Op de luchthaven van Charleroi is deze namiddag een drone gespot. Dat laat luchtverkeersleider Skies weten. Daardoor lag het vliegverkeer een half uur stil. De dronepiloot kon gepakt worden. Het bleek iemand die daar in zijn vrije tijd mee bezig is. Vorige week werden er ook al 2 drones gespot op en rond Brussels Airport. Wie daarachter zat is nog altijd niet duidelijk. Wielrennen nog. Mathieu van der Poel heeft de openingsrit in de Ronde van Luxemburg gewonnen. Hij was de snelste in een sprint bergop. De Fransman Pierre Gotterat, hij werd tweede. Nederlander Marijn van den Berg derde. Van der Poel lijkt dus klaar voor het WK over 10 dagen in Canada. De Ronde van Luxemburg duurt nog tot en met zondag. Radio Vanavond overwegend droog, maar lokaal kans op een bui. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen start bewolkt met in de namiddag kans op regen aan de kust en 19 graden. Vrijdag start met regen, nadien droog en 20 graden. Het weekend verloopt dan wisselvallig.
2: De nacht van Oost-West.

0: vanuit de Hoogweg 16 in Wingen, hè?
1: Is dit Radio Oost-West.

0: Dit is dag 260 van het jaar. Nog 105 en het jaar is alweer voorbij. In de komende 4 minuten hebben we het onder meer over de eerste bloedige aanslag van de Bende van Nijvel, de ondertekening van de Camp David-akkoorden en de sterfdag van de Leeuw van Vlaanderen. 3 doden voor een beetje sterke drank, wat koffie en pralines. Dat was de balans van de eerste bloedige aanslag op een koolruit door de Bende van Nijvel op 17 september 1983. De bende was dan al 1,5 jaar actief, maar ze kregen hun naam naar aanleiding van deze eerste bloedige aanslag in Nijvel. De buit bedroeg amper 22.000 frank, omgerekend €545. Het parelsnoer en de 3 ringen met briljanten van een neergeschoten vrouw namen ze niet eens mee. Ook een rijkswachter werd doodgeschoten. In 3 jaar tijd werden 28 mensen gedood. De laatste en ook de meest bloedige aanslag van de Bende van Nijvel was die in de Leize van Aalst in 1985, met 8 doden, 2 jaar dus na die van vandaag in 1983 in de koolruit van Nijvel. In 1322 overlijdt de graaf van Vlaanderen Robrecht van Bethune, beter bekend als de Leeuw van Vlaanderen. Hij was de oudste zoon van Gouy van Dampierre. Robrecht van Bethune nam niet deel aan de Gulden Sporenslag, in tegenstelling met de romantische voorstelling in het boek De Leeuw van Vlaanderen van Henri Conscience. Robrecht van Bethune sprak niet eens de Vlaamse streektaal, zoals niemand van adel toen. Toch speelde hij een belangrijke rol in het behoud van de zelfstandigheid van de graafschap Vlaanderen. Zo verzette hij zich tegen de Franse koning Philips de Schone. Robrecht van Bethune werd uiteindelijk gevangen genomen, wat hem bij de bevolking het symbool van de Vlaamse onafhankelijkheid maakte. Vandaar zijn titel Leeuw van Vlaanderen. Hij liet begraven in de Sint Maartenskerk in Ieper. In 1978 worden de Camp David-akkoorden tussen Egypte en Israël ondertekend. Dat gebeurde tussen president Sadat van Egypte en premier Begin van Israël in aanwezigheid van de Amerikaanse president Jimmy Carter. Met de vredesovereenkomst erkende Egypte het bestaan van Israël en werd de Sinaï-woestijn aan Egypte teruggegeven die Israël toen al 11 jaar bezette sinds 1967. De Camp David-akkoorden werden door de andere Arabische landen niet in dank afgenomen. Het was president Sadat van Egypte die de eerste stap naar Israël had gezet. Hij werd 3 jaar later, in 1981, in Cairo vermoord. 65 jaar geleden, op 17 september 1961, was er de eerste uitzending van Echo, het legendarische Human Interest programma van de toenmalige BRT-televisie. Echo maakte het mogelijk om onderwerpen die niet in het tv-nieuws konden, een plaats te geven door ze onder meer aantrekkelijker te maken. Het programma Echo liep 12 jaar tot in 1973. De geest van Echo leefde nadien verder in programma's zoals Terloops, Afrit 9, Man bijt hond en Iedereen beroemd. En vandaag 10 jaar geleden, in 2016, is Charmian Carr overleden. Zij was de Amerikaanse actrice van Liesel, de oudste van de 7 kinderen van de familie Von Trapp in The Sound of Music. Je kan deze teletijdmachine opnieuw beluisteren op de website radioostwest.be. Morgen tijdreizen we onder meer naar 1692 voor de zwaarste aardbeving in ons land ooit. In heel ons land storten gebouwen in. Je hoort het morgen in een nieuwe aflevering van de teletijdmachine, zelfde uur. Maar nu eerst wat bewegen op leuke muziek. Wat denk je hiervan? Eerlijk?
1: Radio Oost-West. De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een 52-jarige man die vorig jaar een ongeval bij een spooroverweg in Tielt veroorzaakte, moest dinsdagochtend verschijnen voor de politierechter in Brugge. De vijftiger pleegde vluchtmisdrijf op de dag van de feiten en opende de deur niet toen de agenten kwamen aanbellen, maar meldde zich de dag erna toch bij de politie. Hij werd nu veroordeeld tot een boete van €3.600, waarvan €1.600 met uitstel en een rijverbod van 4 maanden. Een vrouw van 43 die in 2024 tijdens een controle in Tielt maar liefst 2,55 promille blies, is in de Brugse politierechtbank veroordeeld tot een boete en een rijverbod. De vrouw vertoonde ondanks het hoge gehalte geen tekenen van dronkenschap, maar slaagde er toch in geen alcoholslot opgelegd te krijgen. De Milieuraad van Wingene zoekt kandidaten voor de Groene Pluim 2026. Burgers, scholen, verenigingen, bedrijven en buurten kunnen tot 9 november projecten indienen. De Groene Pluim wordt om de 2 jaar uitgereikt en beloont initiatieven rond milieu, klimaat en duurzaamheid. Projecten van de voorbije 2 jaar kunnen ingediend worden, maar ook collectieve toekomstplannen voor het openbaar domein komen in aanmerking. Alle info op wingene.be/groenepluim. Op de staatsbaan in Zulte zijn dinsdagavond een personenwagen en een vrachtwagen frontaal met elkaar in botsing gekomen. De bestuurster van de wagen raakte gekneld en moest door de hulpdiensten worden bevrijd. Volgens de politiewoordvoerder is de precieze oorzaak van het ongeval nog niet duidelijk. Wel staat vast dat de botsing met hoge snelheid plaatsvond. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Vanavond en vannacht overwegend droog. Lokaal is er kans op een bui. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen start bewolkt met in de namiddag kans op regen aan de kust en 19 graden. Vrijdag start met regen, nadien droog en 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig.
4: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
2: Het noordoosten van Spanje is getroffen door zware noodweer. De regen viel er met bakken uit de lucht en dat veroorzaakte problemen op de luchthavens van Barcelona en Valencia. Heel wat vluchten konden niet vertrekken of met vertraging. Ook het openbaar vervoer viel deels stil, onder meer door zware overstromingen. In Barcelona is daarbij een dode gevallen. Eén man werd met zijn auto meegesleurd door een rivier en overleefde het niet. De Catalaanse hulpdiensten hebben het over meer dan 500 incidenten. De Vlaamse scholierenkoepel heeft een nieuwe voorzitter, de 18-jarige Bas van Hullebus. Meer dan 1300 scholieren brachten hun stem uit en dat is een record. De nieuwe voorzitter wil vooral inzetten op mentaal welzijn en motivatie. De voorzitter is eigenlijk de brug tussen de scholieren en de minister. Volgende week zit Van Hullebus voor een eerste keer samen met onderwijsminister Zohal Dimir. Miljoenen Italianen moeten volgend jaar geen verkeersbelasting betalen door de hoge brandstofprijzen. Dat heeft de Italiaanse regering beslist. De maatregel geldt niet alleen voor auto's, maar ook voor scooters en bromfietsers. Wel maar voor één soort voertuig per eigenaar. De verkeersbelasting levert de Italiaanse regering elk jaar meer dan 7 miljard euro op. Voetbal. In de competitiefase van de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn eerste match verloren. Met 1-2 thuis van Lyon. Over een maand trekt Anderlecht naar Dynamo Zagreb in Kroatië. We krijgen een bewolkte dag met vanaf deze middag regen vanaf de kust. Maximaal rond 18 graden. Morgen start wisselend bewolkt met kans op wat regen. Later wordt het droger bij 19 graden.
3: Radio Oost-West.
4: De Wakkere Wekker.

got

0: een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

Het noordoosten van Spanje is getroffen door zwaar noodweer. De regen viel er met bakken uit de lucht en dat veroorzaakte problemen op de luchthavens van Barcelona en Valencia. Heel wat vluchten konden niet vertrekken of met vertraging. Ook het openbaar vervoer viel deels stil, onder meer door zware overstromingen. In Barcelona is daarbij een dode gevallen. Eén man werd met zijn auto meegesleurd door een rivier en overleefde het niet. De Catalaanse hulpdiensten hebben het over meer dan 500 incidenten. De Vlaamse scholierenkoepel heeft een nieuwe voorzitter, de 18-jarige Bas van Hullebus. Meer dan 1300 scholieren brachten hun stem uit en dat is een record. De nieuwe voorzitter wil vooral inzetten op mentaal welzijn en motivatie. De voorzitter is eigenlijk de brug tussen de scholieren en de minister. Volgende week zit Van Hullebus voor een eerste keer samen met onderwijsminister Zohal Dimir. Miljoenen Italianen moeten volgend jaar geen verkeersbelasting betalen door de hoge brandstofprijzen. Dat heeft de Italiaanse regering beslist. De maatregel geldt niet alleen voor auto's, maar ook voor scooters en bromfietsers. Wel maar voor één soort voertuig per eigenaar. De verkeersbelasting levert de Italiaanse regering elk jaar meer dan 7 miljard euro op. Voetbal. In de competitiefase van de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn eerste match verloren. Met 1-2 thuis van Lyon. Over een maand trekt Anderlecht naar Dynamo Zagreb in Kroatië. We krijgen een bewolkte dag met vanaf deze middag regen vanaf de kust. Maximaal rond 18 graden. Morgen start wisselend bewolkt met kans op wat regen. Later wordt het droger bij 19 graden. De Wakkere Wekker.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: De zonnigste muziek.
4: Radio Oost-West.
3: Een hele dag lang.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Het is 8 uur. Radio Oost-West.
3: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De eerste gemeentelijke bebloemingswedstrijd van Wingene, Zwevenzele en Ruiseleden werd onlangs afgesloten met een prijsuitreiking in het gemeentehuis. Voor het eerst deden Wingene en Zwevenzele mee. De wedstrijd, die eerder al in Ruiseleden bestond, werd dit jaar dus uitgebreid naar twee andere deelgemeenten. Aan deze editie namen 76 gezinnen deel. Een 52-jarige man die vorig jaar een ongeval bij een spoorwegovergang in Tielt veroorzaakte, moest dinsdag verschijnen voor de politierechter in Brugge. De 50er pleegde vluchtmisdrijven op de dag van de feiten en opende de deur niet toen de agenten kwamen aanbellen, maar meldde zich de dag erna toch bij de politie. Hij kreeg nu een boete van €3.600, waarvan €1.600 met uitstel. Hij moet ook zijn rijexamens opnieuw afleggen. De gemeente Dentergem wil het straatbeeld vergroenen en roept inwoners op om zelf de handen uit de mouwen te steken. Wie een geveltuin wil aanleggen, kan voortaan rekenen op gratis professionele ondersteuning. Een aangepast reglement is ondertussen goedgekeurd op de gemeenteraad. Zo wil het gemeentebestuur de drempel om tegels te wippen en planten aan te planten zo laag mogelijk houden. Nieuwe Zultenaren worden traditiegetrouw feestelijk verwelkomd door de gemeente. Afgelopen weekend tekenden 54 inwoners present. Alle nieuwe inwoners kregen de kans om deel te nemen aan het verwelkomingsmoment. De voormiddag begon met een gezellig ontbijt, gevolgd door een rondrit met de bus langs de verschillende locaties in de gemeente. Aansluitend konden de deelnemers napraten tijdens een receptie. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Vanavond en vannacht overwegend droog. Lokaal is er kans op een bui. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen start bewolkt met in de namiddag kans op regen aan de kust en 19 graden. Vrijdag start met regen, nadien droog en 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig.

0: Ik luister regionaal.
1: Radio Oost-West.
0: Oost-West. Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
0: Neem contact met Radio Oost-West op.
1: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radioostwest.be.

0: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. De eerste gemeentelijke bebloemingswedstrijd van Wingene, Zwevenzelen en Ruiseleden werd onlangs afgesloten met een prijsuitreiking in het gemeentehuis. Voor het eerst deden Wingene en Zwevenzelen mee. De wedstrijd, die eerder al in Ruiseleden bestond, werd dit jaar dus uitgebreid naar twee andere deelgemeenten. Aan deze editie namen 76 gezinnen deel. Een 52-jarige man die vorig jaar een ongeval bij een spoorwegovergang in Tielt veroorzaakte, moest dinsdag verschijnen voor de politierechter in Brugge. De 50er pleegde vluchtmisdrijf op de dag van de feiten en opende de deur niet toen de agenten kwamen aanbellen, maar meldde zich de dag erna toch bij de politie. Hij kreeg nu een boete van €3.600, waarvan €1.600 met uitstel. Hij moet ook zijn rijexamens opnieuw afleggen. De gemeente Dentergem wil het straatbeeld vergroenen en roept inwoners op om zelf de handen uit de mouwen te steken. Wie een geveltuin wil aanleggen, kan voortaan rekenen op gratis professionele ondersteuning. Een aangepast reglement is ondertussen goedgekeurd op de gemeenteraad. Zo wil het gemeentebestuur de drempel om tegels te wippen en planten aan te planten zo laag mogelijk houden. Nieuwe Zultenaren worden traditiegetrouw feestelijk verwelkomd door de gemeente. Afgelopen weekend tekenden 54 inwoners present. Alle nieuwe inwoners kregen de kans om deel te nemen aan het verwelkomingsmoment. De voormiddag begon met een gezellig ontbijt, gevolgd door een rondrit met de bus langs de verschillende locaties in de gemeente. Aansluitend konden de deelnemers napraten tijdens een receptie. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oost-West, weerbericht. Vanavond en vannacht overwegend droog. Lokaal is er kans op een bui. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen start bewolkt met in de namiddag kans op regen aan de kust en 19 graden. Vrijdag start met regen, nadien droog en 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig.

0: Radio Oost-West.
1: Lokaal en muzikaal.
0: Op elk moment.
2: Radio Oost-West.
0: Imotinis. Net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotinis. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70.
3: NV Van Eno uit Wingenen. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
4: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmunstersteenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
0: Mail nu info@radiooostwest.be.
1: Radio Oost-West.
0: Wij doen het voor jou.

0: Het aantal Vlamingen dat een woning koopt in Wallonië blijft stijgen. In de eerste helft van dit jaar ging 1 op de 6 verkochte huizen naar mensen uit Vlaanderen. Dat is iets meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit de nieuwste Ardennenbarometer van de notarissen. Volgens HLN-vastgoedexpert Bjorn Kokuit komt dat vooral door de prijs. Vooral Vres-sur-Semois in het zuiden van de provincie Namen is populair. Daar ging meer dan de helft van de verkochte huizen naar Vlamingen. Regeringspartij CD&V pleit voor een indexsprong alleen voor werklozen, zodat hun uitkeringen één keer niet meestijgen met de index. Dat zegt voorzitter Sami Mahdi in HLN in het kader van de federale begrotingsgesprekken. Premier De Wever moet de komende weken 10 miljard euro vinden. Volgens CD&V moet dat een besparing van 300 miljoen euro opleveren tegen 2029. Daarnaast pleit Mahdi voor een verhoging van het remgeld en minder bedrijfssubsidies. Al maar meer Vlamingen fietsen naar hun werk. In alle provincies stijgt dat aantal, blijkt uit een analyse van HR-bedrijf SD Works. In Oost-Vlaanderen fietst meer dan 1 op de 4 naar het werk, net als in Antwerpen en West-Vlaanderen. In Vlaams-Brabant gaat het om de 1 op de 8. Voetbal nog. In de competitiefase van de Europa League heeft Anderlecht zijn eerste match gisteravond verloren met 1-2 van Olympique Lyon. Over een maand trekt Anderlecht naar Dynamo Zagreb in Kroatië voor het vervolg van de Europa League. We krijgen een bewolkte dag met deze namiddag regen vanaf de kust. Maxima rond 18 graden. Morgen start wisselend bewolkt met nog kans op wat regen. Later wordt het droger bij 19 graden. Zaterdag veel wolken en meestal droog. Zondag eerst nog kans op regen, later opklaringen.
1: Heb jij een vraag voor ons?
2: Mail info@radioostwest.be. Radio Oost-West. Lokaal en muzikaal.
1: Op elk moment.
2: Oost-Westland.

0: met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Radio Oost-West.
3: Oost-Westland.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be. Radio Oost-West.
1: Oost-Westland.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De eerste gemeentelijke bebloemingswedstrijd van Wingene, Zwevenzele en Ruiseleden werd onlangs afgesloten met een prijsuitreiking in het gemeentehuis. Voor het eerst deden Wingene en Zwevenzele mee. De wedstrijd, die eerder al in Ruiseleden bestond, werd dit jaar dus uitgebreid naar twee andere deelgemeenten. Aan deze editie namen 76 gezinnen deel. Een 52-jarige man die vorig jaar een ongeval bij een spoorwegovergang in Tielt veroorzaakte, moest dinsdag verschijnen voor de politierechter in Brugge. De 50er pleegde vluchtmisdrijf op de dag van de feiten en opende de deur niet toen de agenten kwamen aanbellen, maar meldde zich de dag erna toch bij de politie. Hij kreeg nu een boete van €3.600, waarvan €1.600 met uitstel. Hij moet ook zijn rijexamens opnieuw afleggen. De gemeente Dentergem wil het straatbeeld vergroenen en roept inwoners op om zelf de handen uit de mouwen te steken. Wie een geveltuin wil aanleggen, kan voortaan rekenen op gratis professionele ondersteuning. Een aangepast reglement is ondertussen goedgekeurd op de gemeenteraad. Zo wil het gemeentebestuur de drempel om tegels te wippen en planten aan te planten zo laag mogelijk houden. Nieuwe Zultenaren worden traditiegetrouw feestelijk verwelkomd door de gemeente. Afgelopen weekend tekenden 54 inwoners present. Alle nieuwe inwoners kregen de kans om deel te nemen aan het verwelkomingsmoment. De voormiddag begon met een gezellig ontbijt, gevolgd door een rondrit met de bus langs de verschillende locaties in de gemeente. Aansluitend konden de deelnemers napraten tijdens een receptie. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: We krijgen een bewolkte dag met deze namiddag regen vanaf de kust. Maxima rond 18 graden. Morgen start wisselend bewolkt met nog kans op wat regen. Later wordt het droger bij 19 graden. Zaterdag veel wolken en meestal droog. Zondag eerst kans op regen, later opklaringen. Maxima dit weekend rond een graad of 20.
5: Verfrissend lekker. Radio Oost-West. De zon straalt uit je radio. Van Aalter
6: tot Waregem.
5: Voor jouw regio.
6: Radio Oost-West.
5: Oost-Westland.
6: Informatie op de juiste maat.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 17 77 20.
1: 0468 17 77 20. Welkom
2: Radio Oost-West. Bij Radio Oost-West.

Dit is dag 260 van het jaar. Nog 105 en het jaar is alweer voorbij. In de komende 4 minuten hebben we het onder meer over de eerste bloedige aanslag van de Bende van Nijvel, de ondertekening van de Camp David-akkoorden en de sterfdag van de Leeuw van Vlaanderen. 3 doden voor een beetje sterke drank, wat koffie en pralines. Dat was de balans van de eerste bloedige aanslag op een koolruit door de Bende van Nijvel op 17 september 1983. De bende was dan al anderhalf jaar actief, maar ze kregen hun naam naar aanleiding van deze eerste bloedige aanslag in Nijvel. De buit bedroeg amper 22.000 frank, omgerekend €545. Het parelsnoer en de 3 ringen met briljanten van een neergeschoten vrouw namen ze niet eens mee. Ook een rijkswachter werd doodgeschoten. In 3 jaar tijd werden 28 mensen gedood. De laatste en ook de meest bloedige aanslag van de Bende van Nijvel was die in de Leize van Aalst in 1985, met 8 doden, 2 jaar dus na die van vandaag in 1983 in de koolruit van Nijvel. In 1322 overlijdt de graaf van Vlaanderen Robrecht van Bethune, beter bekend als de Leeuw van Vlaanderen. Hij was de oudste zoon van Gewij van Dampierre. Robrecht van Bethune nam niet deel aan de Gulden Sporenslag, in tegenstelling met de romantische voorstelling in het boek De Leeuw van Vlaanderen van Hendrik Conscience. Robrecht van Bethune sprak niet eens de Vlaamse streektaal, zoals niemand van adel toen. Toch speelde hij een belangrijke rol in het behoud van de zelfstandigheid van de graafschap Vlaanderen. Zo verzette hij zich tegen de Franse koning Philips de Schone. Robrecht van Bethune werd uiteindelijk gevangen genomen, wat hem bij de bevolking het symbool van de Vlaamse onafhankelijkheid maakte. Vandaar zijn titel Leeuw van Vlaanderen. Hij liet begraven in de Sint Maartenskerk in Ieper. In 1978 worden de Camp David-akkoorden tussen Egypte en Israël ondertekend. Dat gebeurde tussen president Sadat van Egypte en premier Begin van Israël in aanwezigheid van de Amerikaanse president Jimmy Carter. Met de vredesovereenkomst erkende Egypte het bestaan van Israël en werd de Sinaï-woestijn aan Egypte teruggegeven die Israël toen al 11 jaar bezette sinds 1967. De Camp David-akkoorden werden door de andere Arabische landen niet in dank afgenomen. Het was president Sadat van Egypte die de eerste stap naar Israël had gezet. Hij werd 3 jaar later, in 1981, in Cairo vermoord. 65 jaar geleden, op 17 september 1961, was er de eerste uitzending van Echo, het legendarische Human Interest-programma van de toenmalige BRT-televisie. Echo maakte het mogelijk om onderwerpen die niet in het tv-nieuws konden, een plaats te geven door ze onder meer aantrekkelijker te maken. Het programma Echo liep 12 jaar tot in 1973. De geest van Echo leefde nadien verder in programma's zoals Terloops, Afrit 9, Man bijt hond en Iedereen beroemd. En vandaag 10 jaar geleden, in 2016, is Charmian Carr overleden. Zij was de Amerikaanse actrice van Liesel, de oudste van de 7 kinderen van de familie Von Trapp in The Sound of Music. Je kan deze teletijdmachine opnieuw beluisteren op de website radiooostwest.be. Morgen tijdreizen we onder meer naar 1692 voor de zwaarste aardbeving in ons land ooit. In heel ons land storten gebouwen in. Je hoort het morgen in een nieuwe aflevering van de teletijdmachine, zelfde uur. Maar nu eerst wat bewegen op leuke muziek. Wat denk je hiervan? Eerlijk? Oost-Westland.

0: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oost-West.
1: De overheid heeft vorig jaar bijna 15 miljoen euro ingehouden bij ziekenfondsen, omdat ze niet goed genoeg presteerden. En dat bedrag stijgt elk jaar. Dat blijkt uit cijfers van het RIZIV in de krant De Tijd. Sinds 2022 kan de overheid tot 20% van de administratiekosten inhouden. Als ziekenfondsen te laat zijn met uitkeringen of terugbetalingen bijvoorbeeld. Of als ze intern te weinig controleren op misbruik. Radio. 9 Vlaamse gemeenten krijgen promotie. Ze worden geen stad, maar krijgen van de overheid wel een kleinstedelijke functie. Door hun goede ligging of omdat ze al goed verstedelijkt zijn. Waardoor ze belangrijk zijn voor de ruimtelijke regio. Het gaat onder meer om Aalter, Houthalen-Helchteren en Zelzaten. De promotie moet het voor die gemeenten ook makkelijker maken om extra woningen of een zwembad te bouwen bijvoorbeeld. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente voor het eerst in ruim 3 jaar. Ze gaat van 3,75 naar 4%. Ook de Europese Centrale Bank verhoogde de rente al vorige week. Ze doen dat omdat het leven te snel duurder wordt. President Trump is niet te spreken over deze renteverhoging. Volgens hem houdt het de economie tegen en is het vooral bedoeld om hem tegen te werken. Een grijze dag vandaag, eerst nog meestal droog. Na de middag regen in het centrum en in het westen bij maxima van 18 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken, maar zo goed als droog en maxima van 20 graden.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozenbeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozenbeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20.

0: dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
3: Neem contact met Radio Oost-West
4: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.
5: Radio Oost-West.
3: Ik luister regionaal.

0: uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
2: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
3: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De eerste gemeentelijke bebloemingswedstrijd van Wingene, Zwevenzele en Ruiselede werd onlangs afgesloten met een prijsuitreiking in het gemeentehuis. Voor het eerst deden Wingene en Zwevenzele mee. De wedstrijd die eerder al in Ruiselede bestond, werd dit jaar dus uitgebreid naar twee andere deelgemeenten. Aan deze editie namen 76 gezinnen deel. Een 52-jarige man die vorig jaar een ongeval bij een spoorwegovergang in Tielt veroorzaakte, moest dinsdag verschijnen voor de politierechter in Brugge. De 50er pleegde vluchtmisdrijf op de dag van de feiten en opende de deur niet toen de agenten kwamen aanbellen, maar meldde zich de dag erna toch bij de politie. Hij kreeg nu een boete van €3.600, waarvan €1.600 met uitstel. Hij moet ook zijn rijexamens opnieuw afleggen. De gemeente Dentergem wil het straatbeeld vergroenen en roept inwoners op om zelf de handen uit de mouwen te steken. Wie een geveltuin wil aanleggen, kan voortaan rekenen op gratis professionele ondersteuning. Een aangepast reglement is ondertussen goedgekeurd op de gemeenteraad. Zo wil het gemeentebestuur de drempel om tegels te wippen en planten aan te planten zo laag mogelijk houden. Nieuwe Zultenaren worden traditiegetrouw feestelijk verwelkomd door de gemeente. Afgelopen weekend tekenden 54 inwoners present. Alle nieuwe inwoners kregen de kans om deel te nemen aan het verwelkomingsmoment. De voormiddag begon met een gezellig ontbijt, gevolgd door een rondrit met de bus langs de verschillende locaties in de gemeente. Aansluitend konden de deelnemers napraten tijdens een receptie. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: We krijgen een bewolkte dag met deze namiddag regen vanaf de kust, maxima rond 18 graden. Morgen start wisselend bewolkt met nog kans op wat regen. Later wordt het droger bij 19 graden. Zaterdag veel wolken en meestal droog. Zondag eerst kans op regen, later opklaringen. Maxima dit weekend rond een graad of 20.
6: Gewoon gezellig.
7: Radio Oost-West. Welkom bij Radio Oost-West.
8: Muziek bij de lunch.
9: Je maakte een goede keuze.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maken afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Ramen zonder sfeer of een muur die nog niet afvoelt? Bij Brussels Huis krijg je raam- en muurdecoratie op maat. Met exclusieve materialen en persoonlijk advies van A tot Z. Zo krijg je snel een transparante prijsraming. En onze vakmensen meten op en plaatsen perfect. Bezoek onze showroom in Aalst en plan je gratis afspraak op brusselshuis.be.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
2: Wij zijn ook te beluisteren via het internet.
4: www.radiooostwest.be.

0: Nieuws.
1: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. De eerste gemeentelijke bebloemingswedstrijd van Wingene, Zwevenzele en Ruiseleden werd onlangs afgesloten met een prijsuitreiking in het gemeentehuis. Voor het eerst deden Wingene en Zwevenzele mee. De wedstrijd, die eerder al in Ruiseleden bestond, werd dit jaar dus uitgebreid naar twee andere deelgemeenten. Aan deze editie namen 76 gezinnen deel. Een 52-jarige man die vorig jaar een ongeval bij een spoorwegovergang in Tielt veroorzaakte, moest dinsdag verschijnen voor de politierechter in Brugge. De 50er pleegde vluchtmisdrijven op de dag van de feiten en opende de deur niet toen de agenten kwamen aanbellen, maar meldde zich de dag erna toch bij de politie. Hij kreeg nu een boete van €3.600, waarvan €1.600 met uitstel. Hij moet ook zijn rijexamens opnieuw afleggen. De gemeente Dentergem wil het straatbeeld vergroenen en roept inwoners op om zelf de handen uit de mouwen te steken. Wie een geveltuin wil aanleggen, kan voortaan rekenen op gratis professionele ondersteuning. Een aangepast reglement is ondertussen goedgekeurd op de gemeenteraad. Zo wil het gemeentebestuur de drempel om tegels te wippen en planten aan te planten zo laag mogelijk houden. Nieuwe Zultenaren worden traditiegetrouw feestelijk verwelkomd door de gemeente. Afgelopen weekend tekenden 54 inwoners present. Alle nieuwe inwoners kregen de kans om deel te nemen aan het verwelkomingsmoment. De voormiddag begon met een gezellig ontbijt, gevolgd door een rondrit met de bus langs de verschillende locaties in de gemeente. Aansluitend konden de deelnemers napraten tijdens een receptie. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: We krijgen een bewolkte dag met deze namiddag regen vanaf de kust. Maxima rond 18 graden. Morgen start wisselend bewolkt met nog kans op wat regen. Later wordt het droger bij 19 graden. Zaterdag veel wolken en meestal droog. Zondag eerst kans op regen, later opklaringen. Maxima dit weekend rond een graad of 20.

0: I think I'll unpack my bags and hang around here a little while longer.
1: NV Van Eno uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlang ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
2: Volle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk en je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
3: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
4: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
5: via 0468 177720.
4: 0468 177720.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag. Het is 1 uur. Radio Ontwerp.
2: Er is op dit moment een grote politieactie aan de gang in Oostende, dat meldt HLN. De politie heeft in een wijk een straat afgesloten. Ook de ontmijningsdienst Dovo is daar. Politie en parket willen voorlopig niet vertellen wat er precies aan de hand is.

alleen dat de actie een onderdeel is van gerechtelijk onderzoek. Twee op de drie vrouwen in ons land herkennen de symptomen van borstkanker niet of te weinig. Terwijl vier op de vijf er wel aandacht voor hebben. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek. Nochtans maken veel vrouwen zich zorgen om ooit borstkanker te krijgen. Vooral jongere vrouwen en 50-plussers weten er te weinig over. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft 6 nieuwe incidenten gemeld waarbij artificiële intelligentie niet meer wou gehoorzamen. Het luisterde niet meer naar mensen, verzond data om gelijk te krijgen en verzweeg fouten die het had gevonden. OpenAI zelf reageert geschrokken en noemt het zorgwekkend. Eerder deze week riep de sector zelf al op om de ontwikkeling van AI te vertragen. Omdat alles te snel lijkt te gaan en AI te slim wordt, waardoor we de controle dreigen te verliezen. En de Argentijnse stervoetballer Lionel Messi heeft zijn 100ste doelpunt voor de Amerikaanse club Inter Miami gemaakt. Hij deed dat in een wedstrijd om de Supercup tussen de kampioenen uit Amerika en Mexico. Miami won met 2-0. Messi is nu 39. Op 6 oktober speelt hij zijn laatste wedstrijd met de Argentijnse nationale ploeg. Vanmiddag en vanavond blijft het bewolkt en vooral in het centrum en westen regen. Maxima rond 18 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken. Het blijft zo goed als droog bij 20 graden. Zaterdag soms lichte regen bij 22 graden. Zondag dan wordt het wat droger.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hoofdslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radiooostwest.be. Jouw regio. Jouw

filthy black cigarette. Start this day like all the rest.

0: Finis NV in Wingenen is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Finis NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Finis NV biedt jouw beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Finis NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Finis NV in de Berenemsteenweg 78 in Wingenen. Info op www.nvtinis.be.
1: Dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
0: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radioostwest.be.
0: 0468 1777 20.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemiddag, het is 2 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. De eerste gemeentelijke bebloemingswedstrijd van Wingene, Zwevenzele en Ruiseleden werd onlangs afgesloten met een prijsuitreiking in het gemeentehuis. Voor het eerst deden Wingene en Zwevenzele mee. De wedstrijd, die eerder al in Ruiseleden bestond, werd dit jaar dus uitgebreid naar twee andere deelgemeenten. Aan deze editie namen 76 gezinnen deel. Een 52-jarige man die vorig jaar een ongeval bij een spoorwegovergang in Tielt veroorzaakte, moest dinsdag verschijnen voor de politierechter in Brugge. De 50er pleegde vluchtmisdrijf op de dag van de feiten en opende de deur niet toen de agenten kwamen aanbellen, maar meldde zich de dag erna toch bij de politie. Hij kreeg nu een boete van €3.600, waarvan €1.600 met uitstel. Hij moet ook zijn rijexamens opnieuw afleggen. De gemeente Dentergem wil het straatbeeld vergroenen en roept inwoners op om zelf de handen uit de mouwen te steken. Wie een geveltuin wil aanleggen, kan voortaan rekenen op gratis professionele ontwikkeling.

0: ondersteuning. Een aangepast reglement is ondertussen goedgekeurd op de gemeenteraad. Zo wil het gemeentebestuur de drempel om tegels te wippen en planten aan te planten zo laag mogelijk houden. Nieuwe Zultenaren worden traditiegetrouw feestelijk verwelkomd door de gemeente. Afgelopen weekend tekenden 54 inwoners present. Alle nieuwe inwoners kregen de kans om deel te nemen aan het verwelkomingsmoment. De voormiddag begon met een gezellig ontbijt, gevolgd door een rondrit met de bus langs de verschillende locaties in de gemeente. Aansluitend konden de deelnemers napraten tijdens een receptie. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Vanmiddag en vanavond blijft het bewolkt met vooral in het centrum en westen regen. Maxima rond 18 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken. Blijft zo goed als droog bij 20 graden. Zaterdag soms lichte regen bij 22 graden.

0: Amotinis. Net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotines staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotines. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotines.be of bel Tine 0486 50 66 70.
1: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
0: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: Ik luister regionaal. Radio Oost-West.
0: Laat de zon in de muziek.

0: Dit is dag 260 van het jaar. Nog 105 en het jaar is alweer voorbij. In de komende 4 minuten hebben we het onder meer over de eerste bloedige aanslag van de Bende van Nijvel, de ondertekening van de Camp David-akkoorden en de sterfdag van de Leeuw van Vlaanderen. 3 doden voor een beetje sterke drank, wat koffie en pralines. Dat was de balans van de eerste bloedige aanslag op een koolruit door de Bende van Nijvel op 17 september 1983. De bende was dan al anderhalf jaar actief, maar ze kregen hun naam naar aanleiding van deze eerste bloedige aanslag in Nijvel. De buit bedroeg amper 22.000 frank, omgerekend €545. Het parelsnoer en de 3 ringen met briljanten van een neergeschoten vrouw namen ze niet eens mee. Ook een rijkswachter werd doodgeschoten. In 3 jaar tijd werden 28 mensen gedood. De laatste en ook de meest bloedige aanslag van de Bende van Nijvel was die in de Leize van Aalst in 1985, met 8 doden, 2 jaar dus na die van vandaag in 1983 in de koolruit van Nijvel. In 1322 overlijdt de graaf van Vlaanderen Robrecht van Bethune, beter bekend als de Leeuw van Vlaanderen. Hij was de oudste zoon van Gouy van Dampierre. Robrecht van Bethune nam niet deel aan de Gulden Sporenslag, in tegenstelling met de romantische voorstelling in het boek De Leeuw van Vlaanderen van Henri Conscience. Robrecht van Bethune sprak niet eens de Vlaamse streektaal, zoals niemand van adel toen. Toch speelde hij een belangrijke rol in het behoud van de zelfstandigheid van de graafschap Vlaanderen. Zo verzette hij zich tegen de Franse koning Philips de Schone. Robrecht van Bethune werd uiteindelijk gevangen genomen, wat hem bij de bevolking het symbool van de Vlaamse onafhankelijkheid maakte. Vandaar zijn titel Leeuw van Vlaanderen. Hij liet begraven in de Sint Maartenskerk in Ieper. In 1978 worden de Camp David-akkoorden tussen Egypte en Israël ondertekend. Dat gebeurde tussen president Sadat van Egypte en premier Begin van Israël in aanwezigheid van de Amerikaanse president Jimmy Carter. Met de vredesovereenkomst erkende Egypte het bestaan van Israël en werd de Sinaï-woestijn aan Egypte teruggegeven die Israël toen al 11 jaar bezette sinds 1967. De Camp David-akkoorden werden door de andere Arabische landen niet in dank afgenomen. Het was president Sadat van Egypte die de eerste stap naar Israël had gezet. Hij werd 3 jaar later, in 1981, in Cairo vermoord. 65 jaar geleden, op 17 september 1961, was er de eerste uitzending van Echo, het legendarische Human Interest-programma van de toenmalige BRT-televisie. Echo maakte het mogelijk om onderwerpen die niet in het tv-nieuws konden een plaats te geven door ze onder meer aantrekkelijker te maken. Het programma Echo liep 12 jaar tot in 1973. De geest van Echo leefde nadien verder in programma's zoals Terloops, Afrit 9, Man bijt hond en Iedereen beroemd. En vandaag 10 jaar geleden, in 2016, is Charmian Carr overleden. Zij was de Amerikaanse actrice van Liesel, de oudste van de 7 kinderen van de familie van Trapp in The Sound of Music. Je kan deze teletijdmachine opnieuw beluisteren op de website radiooostwest.be. Morgen tijdreizen we onder meer naar 1692 voor de zwaarste aardbeving in ons land ooit. In heel ons land storten gebouwen in. Je hoort het morgen in een nieuwe aflevering van de Teletijdmachine, zelfde uur. Maar nu eerst wat bewegen op leuke muziek. Wat denk je hiervan? Eerlijk?
1: Dit is Radio Oost-West. Ik luister.

0: Wij zijn ook te beluisteren via het internet.
1: Radio Oost-West. www.radiooostwest.be.
2: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
3: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
0: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
4: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
5: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
0: Radio Oost-West.
5: Lokaal en muzikaal.
0: Op

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Oost-West.
2: In Hechtel-Exel in Limburg is een groep parachutisten in de bomen beland. Mogelijk doordat de wind hen uit de richting blies. Ze worden op dit moment bevrijd, zegt burgemeester Jan Dalemans. Het medisch interventieplan is afgekondigd. Het is nog niet duidelijk of de parachutisten gewond geraakt zijn. Canada wil intensiever gaan samenwerken met Europa. Dat heeft premier Carney gezegd in het Europees Parlement. Hij gaat daarmee in op het voorstel van Europees Commissievoorzitter von der Leyen. Zij wil dat Canada het eerste geassocieerde lid van de EU wordt. We zijn sterk apart, maar nog sterker tezamen, zei hij. Carney stelt ook voor om intensief samen te werken, onder meer rond defensie, energie en industrie. Maar ook voor een vlotte uitwisseling van werknemers en studenten. De nieuwe Duitse bondscoach Jurgen Klopp komt met een erg ruime selectie voor de Vier Nations League wedstrijden van eind deze maand en begin oktober. Het gaat om maar liefst 44 spelers. Het eerste deel speelt de eerste twee matchen, onder meer tegen Nederland. De andere spelen de twee andere matchen. Het is voor Klopp zijn eerste selectie als Duitse bondscoach. Hij nam na het WK over van Julian Nagelsmann. Duitsland ging er daar al uit in de 16e finales. Vanmiddag en vanavond bewolkt en vooral in het centrum en westen regen. Maximaal rond een graad of 18. Morgen begint zonnig, later meer wolken, blijft wel droog en graad of 20.
3: Welkom bij Radio Oost-West.
4: Uno, dos, un, dos, tres.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radioostwest.be. Een heerlijke cocktail en zomerse geluiden.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 17 77 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 17 77 20. Voor het oosten van West-Vlaanderen.
1: En het westen van Oost-Vlaanderen.
2: Radio Oost-West.

0: Privocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemiddag, het is 4 uur.
2: Radio Oost-West Nieuws.
3: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De eerste gemeentelijke bebloemingswedstrijd van Wingene, Zwevenzele en Ruiselede werd onlangs afgesloten met een prijsuitreiking in het gemeentehuis. Voor het eerst deden Wingene en Zwevenzele mee. De wedstrijd, die eerder al in Ruiselede bestond, werd dit jaar dus uitgebreid naar twee andere deelgemeenten. Aan deze editie namen 76 gezinnen deel. Een 52-jarige man die vorig jaar een ongeval bij een spoorwegovergang in Tielt veroorzaakte, moest dinsdag verschijnen voor de politierechter in Brugge. De 50er pleegde vluchtmisdrijf op de dag van de feiten en opende de deur niet toen de agenten kwamen aanbellen, maar meldde zich de dag erna toch bij de politie. Hij kreeg nu een boete van €3.600, waarvan €1.600 met uitstel. Hij moet ook zijn rijexamens opnieuw afleggen. De gemeente Dentergem wil het straatbeeld vergroenen en roept inwoners op om zelf de handen uit de mouwen te steken. Wie een geveltuin wil aanleggen, kan voortaan rekenen op gratis professionele ondersteuning. Een aangepast reglement is ondertussen goedgekeurd op de gemeenteraad. Zo wil het gemeentebestuur de drempel om tegels te wippen en planten aan te planten zo laag mogelijk houden. Nieuwe Zultenaren worden traditiegetrouw feestelijk verwelkomd door de gemeente. Afgelopen weekend tekenden 54 inwoners present. Alle nieuwe inwoners kregen de kans om deel te nemen aan het verwelkomingsmoment. De voormiddag begon met een gezellig ontbijt, gevolgd door een rondrit met de bus langs de verschillende locaties in de gemeente. Aansluitend konden de deelnemers napraten tijdens een receptie. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Vanmiddag en vanavond blijft het bewolkt met vooral in het centrum en westen regen. Maxima rond 18 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken. Blijft zo goed als droog bij 20 graden. Zaterdag soms lichte regen bij 22 graden.
6: De zonnigste muziek.
7: Radio Oost West.
6: Een hele dag lang.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be. Radio Oost-West. Gewoon gezellig.
4: Spinderella, cut it up one time.

is dag 260 van het jaar. Nog 105 en het jaar is alweer voorbij. In de komende 4 minuten hebben we het onder meer over de eerste bloedige aanslag van de Bende van Nijvel, de ondertekening van de Camp David-akkoorden en de sterfdag van de Leeuw van Vlaanderen. 3 doden voor een beetje sterke drank, wat koffie en pralines. Dat was de balans van de eerste bloedige aanslag op een koolruit door de Bende van Nijvel op 17 september 1983. De bende was dan al 1,5 jaar actief, maar ze kregen hun naam naar aanleiding van deze eerste bloedige aanslag in Nijvel. De buit bedroeg amper 22.000 frank, omgerekend €545. Het parelsnoer en de 3 ringen met briljanten van een neergeschoten vrouw namen ze niet eens mee. Ook een rijkswachter werd doodgeschoten. In 3 jaar tijd werden 28 mensen gedood. De laatste en ook de meest bloedige aanslag van de Bende van Nijvel was die in de Leize van Aalst in 1985, met 8 doden, 2 jaar dus na die van vandaag in 1983 in de koolruit van Nijvel. In 1322 overlijdt de graaf van Vlaanderen Robrecht van Bethune, beter bekend als de Leeuw van Vlaanderen. Hij was de oudste zoon van Gouy van Dampierre. Robrecht van Bethune nam niet deel aan de Gulden Sporenslag, in tegenstelling met de romantische voorstelling in het boek De Leeuw van Vlaanderen van Henri Conscience. Robrecht van Bethune sprak niet eens de Vlaamse streektaal, zoals niemand van adel toen. Toch speelde hij een belangrijke rol in het behoud van de zelfstandigheid van de graafschap Vlaanderen. Zo verzette hij zich tegen de Franse koning Philips de Schone. Robrecht van Bethune werd uiteindelijk gevangen genomen, wat hem bij de bevolking het symbool van de Vlaamse onafhankelijkheid maakte. Vandaar zijn titel Leeuw van Vlaanderen. Hij liet begraven in de Sint Maartenskerk in Ieper. In 1978 worden de Camp David-akkoorden tussen Egypte en Israël ondertekend. Dat gebeurde tussen president Sadat van Egypte en premier Begin van Israël in aanwezigheid van de Amerikaanse president Jimmy Carter. Met de vredesovereenkomst erkende Egypte het bestaan van Israël en werd de Sinaï-woestijn aan Egypte teruggegeven die Israël toen al 11 jaar bezette sinds 1967. De Camp David-akkoorden werden door de andere Arabische landen niet in dank afgenomen. Het was president Sadat van Egypte die de eerste stap naar Israël had gezet. Hij werd 3 jaar later, in 1981, in Cairo vermoord. 65 jaar geleden, op 17 september 1961, was er de eerste uitzending van Echo, het legendarische Human Interest-programma van de toenmalige BRT-televisie. Echo maakte het mogelijk om onderwerpen die niet in het tv-nieuws konden, een plaats te geven door ze onder meer aantrekkelijker te maken. Het programma Echo liep 12 jaar tot in 1973. De geest van Echo leefde nadien verder in programma's zoals Terloops, Afrit 9, Man bijt hond en Iedereen beroemd. En vandaag 10 jaar geleden, in 2016, is Charmian Carr overleden. Zij was de Amerikaanse actrice van Liesel, de oudste van de 7 kinderen van de familie von Trapp in The Sound of Music. Je kan deze teletijdmachine opnieuw beluisteren op de website radiooostwest.be. Morgen tijdreizen we onder meer naar 1692 voor de zwaarste aardbeving in ons land ooit. In heel ons land storten gebouwen in. Je hoort het morgen in een nieuwe aflevering van de teletijdmachine, zelfde uur. Maar nu eerst wat bewegen op leuke muziek. Wat denk je hiervan? Eerlijk?

0: regionaal.
1: Radio Oost-West.
0: Radio Oost-West.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
3: NV Van Eno uit Wingenen. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
4: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 1777 20.
2: 0468 1777 20. De zonnigste muziek. Dit is Radio Oost-West een hele dag lang.

0: avond. Het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De zoekactie in Hechtel-Exel is afgelopen. De hulpdiensten zochten daar nog naar vermiste militairen die mogelijk in de problemen geraakten toen ze met hun parachutes in de lucht hingen door de felle wind. 5 militairen raakten daarbij gewond. 1 van hen, een Amerikaan, is zwaar gewond. Actrice Chris Boni is overleden. Je kent haar misschien nog als Yvette uit Thuis. Die rol speelde ze tussen 2001 en 2016. Ze was de mama van Simone, personage van Marleen Merks. Boni stond ook in het theater en speelde ook in films zoals Het Gezin van Pamel. Ze werd 90 jaar. In Zweden heeft het linksblok rond oud-premier Magdalena Andersson de parlementsverkiezingen gewonnen. Dat meldt de Zweedse openbare omroep nu bijna alle stemmen geteld zijn. Het linkse blok haalt 176 zetels, dat is 1 meer dan de meerderheid van 175. Het rechtse blok van de huidige premier Christensen, die strandt uiteindelijk op 173 zetels. Oud-premier Andersson zal nu dus opnieuw een regering moeten vormen. En in New York is pop-art-kunstenaar Peter Max op 88-jarige leeftijd overleden. Hij was al langere tijd ziek. Max werd in de jaren 60 bekend met zijn felgekleurde, psychedelische werken die wereldwijd in grote aantallen werden verkocht. Zijn werk verscheen overal op posters, mokken, postzegels, zelfs op een Boeing 777 en een Norse cruise schip. Hij schilderde ook portretten van sterren als John Lennon en Paul McCartney, met wie hij bevriend was. Bewolkt met aan de kust kans op regen, maxima rond een graad of 20. Morgen opnieuw 20 graden, maar droger. Het weekend wordt wisselvallig. Zaterdag maxima 22 graden, zondag wat droger, maar ook wat frisser, een graad of 20.

Welkom beste luisteraars hier bij Radio Oost-West. Niet jullie vertrouwde stem van Jan, maar Lieven is nu jouw gastheer voor het komende uurtje. Want in het eerste uurtje heb ik wat info voor jullie verzameld bij de platen. En in het tweede uurtje spreekt de muziek voor zich. Dan heb ik een mooie keuze voor jullie klaargezet. Helemaal voor te beluisteren in het tweede deel van de Muzikamenten. Maar nu eerst het eerste deel. En zoals je al hebt gemerkt, zoals een haas heel vlug voorbij een koe kan rennen, was de plaat van Bananarama nog voor de jingle van Equinox Part 5, de muzikamenten start tune geglipt. En graag heb ik nog een woordje over voor de hit die dus al gespeeld is, Bananarama. Dat was Rough Justice, een Britse meidengroep uit de jaren 80. En het liedje Rough Justice was eigenlijk als aanleiding een protestlied, want hun road manager van de groep is komen te overlijden in Belfast, Noord-Ierland. En dat was ten tijde van de rellen daar. Een Britse soldaat schoot hun roadmanager in 93 neer. En die is daar gestorven. En daarvoor hebben ze deze hit gemaakt, deze Rough Justice. Hij was niet enkel hun roadmanager. Hij was ook de man van een van de drie leden van Siobhan Fahy, als ik het juist kan uitspreken. Maar we gaan hier door met de volgende die op onze playlist staat. En dat mag je wel wat letterlijk nemen, Sexy Thing. Want het draait hier allemaal om de fysieke aantrekking die je kunt voelen wanneer je iemand in het oogenschouw neemt. Dit is er natuurlijk eentje van Hot Chocolate uit 1975.

X. Dat was Rachel Stevens en dat was haar allereerste solo-hit die we hoorden. Sweet Dreams My LAX uit 2004. Daarvoor zat ze in S Club 7, een groep dus uit Groot-Brittannië. En daarvoor, nog in haar studies zelfs, was ze model. Ze won modellenwedstrijden, dus zeker niet mis om naar te kijken, deze Rachel Stevens. De volgende die we hier klaar hebben staan, die zingt graag over, ja, over mooie vrouwen waarschijnlijk, maar ook over mooie mannen, want het gaat over Red Light Spells Danger. En dat is er eentje van Billy Ocean, want deze plaat vind ik gewoonweg steengoed. Een mooie beat. En het gaat over hoe een man het helemaal plots warm kan krijgen als alle rode lichten afgaan wanneer hij een vrouw ontmoet die hem dus heel veel doet. En Red Light Spells Danger, dat wil dan zeggen dat hij, ja, hij zal haar niet kunnen gewoon als een flirt afdoen. Het wordt een vrouw waarmee hij niet anders zal kunnen om ermee, ja, heel in relatie te gaan. Daarom, en dat was eigenlijk niet zijn bedoeling van Billy Ocean, hij wou liever single blijven en wat rondflirten, maar bij deze welbepaalde vrouw waarover hij hier zingt, ja, daar gaan alle rode lampen af en dan hangt hij eraan, deze Billy Ocean.

Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.

Accelerette Jetaton uit 1992. De mooie roodharige vrouw. En we gaan naar een volgende, ja, een meer zangeres met krullen. Namelijk deze van China in Your Hand. Dat is de hit, maar de groep is T-Pow. En daarvan is de zangeres Carol Decker. En dat is een Engelse popgroep. En we horen deze China in Your Hand uit hun debuutplaat. De song is eigenlijk een toespeling op Mary Shelley's Frankenstein. Maar de titel, China in Your Hand, heeft eigenlijk ook niet direct met China te maken, maar wel met porselein. Want porselein in het Engels wordt omschreven als China. En het verhaal gaat eronder dat de titel afkomstig is toen de moeder van een van de groepsleden een porseleinen kopje tegen het licht hield en beweerde dat ze haar hand erdoor kon zien. Dat porselein was dus doorzichtig als het ware, of toch licht doorzichtig. En zo is deze hit zo genoemd, China in Your Hand, van T-Pow uit 1987.

Dit jaar kwam de film The Devil Wears Prada 2 uit. En blijkbaar was deze song daar een hit uit. Sienna Spiro met Material Lover. En we moeten toegeven, we houden allemaal wel eens van iets materialistisch. Iets dat goed in de hand ligt. Of iets dat mooi is om naar te kijken. Of gewoon, ja, gewoon heel tof om te hebben natuurlijk. Degene die er niet veel, hadden, dat kunnen we vermoeden, was misschien wel de groep Alphaville. Want die hebben een song gemaakt over hoe het is als junkie in Berlijn. De groep Alphaville is een Duitse groep. En die hebben Big in Japan gemaakt. En dat is hun debuutsingle. En dat gaat dus over de late jaren 70. Was er een grote drugscene rond de Berlijnse treinstation Zoo Station. Het is ook een beetje autobiografisch, hebben ze later toegegeven, want de groepsleden hadden er ook wel wat mee te maken. Maar het was toen, ja, bon ton, want als je kon zeggen dat je in een ander land heel succesvol was, ja, dan was je plots iemand met standing, dan was je plots wel succesvol en geen gewone junkie meer. En daarvan is de titel eigenlijk afkomstig. Als je kon zeggen dat je big in Japan was, dat je heel bekend en groot aan de andere kant van de wereld was, dan was je plots iemand met standing. Het gaat er dus over deze song, hoe het eraan toe zou kunnen gaan in Japan, waar er geen drugs zouden zijn. Dus helemaal geen echt liedje over Japan, maar wat Japan met jou kan doen om je helemaal op te vijzelen. Hier is Alphaville.

0: Trivocci live in Zwevenzeelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzeelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
2: Voor het oosten van West-Vlaanderen. En het

Yves Berendsen heeft wel heel goede raad voor ons. Ja, het is tijd. Waarschijnlijk bedoelt je het relationeel gezien om iets te ondernemen. Maar het kan ook zijn dat je maag gewoon wat knort. Wel ja, dat is de tijd om iets te eten, smakelijk eten, voor degene die nu nog een boterhammetje of een mooie warme maaltijd aan het bereiden zijn. Misschien heb je wel iets Italiaans in gedachten om te eten, want dat is de volgende plaat die ik voor jullie klaarstaan heb. Italiaans is daar de spreektaal. Een heel mooie taal als je het mij vraagt. Umberto Tozzi heeft een gids geschreven en dat is Gente di Mare. Hij deed dat samen met nog iemand anders waarvan de naam mij nu eventjes ontsnapt. Tozzi en Raf, dat is het, die twee samen. Gente di Mare, en dat was voor het Eurosongfestival. Deze hit dus speciaal geschreven voor het Eurosongfestival, want ze hadden datzelfde jaar van 87, hadden ze het Italiaanse Sanremo Festival gewonnen met een ander nummer. Maar door die winst mochten ze Italië gaan vertegenwoordigen in het Eurosong. En de hit van Umberto Tozzi en Raf, Gente di Mare, gaat over het verschil tussen stadsmensen en lieden van de zee. De zee staat voor vrijheid en het blijkt dat iedereen die verliefd is op de zee, wanneer ze terug aan wal zijn, dan kijken ze al terug over de horizon naar het verre water, waar de vrijheid en de onbekendheid eigenlijk een beetje longt. Dat in tegenstelling tot mensen die gevangenen zijn of zich zo voelen van de grote stad. Als je de tekst niet helemaal mee hebt, dan zeker wel het mooie Italiaans.

uit 1987 dus. Ik ga eventjes de playlist overlopen van het tweede uur, want daarin krijgen jullie Aretha Franklin met Respect. En dat was eigenlijk origineel van Otis Redding uit 65, maar 2 jaar later heeft Aretha Franklin haar eigen bewerking gedaan van deze hit en werd het eigenlijk nog bekender. Aretha Franklin maakt het een echte feministische hit, die Respect, terwijl Otis Redding het eigenlijk meer bedoeld had als gelijkheid der seksen, respect in relaties en menselijke waardigheid. Maar dus Franklin heeft het heel goed omgetoverd.

0: met mij wordt het niet veel soeps. Zo, dat allemaal voor het tweede uurtje Muzikamenten.
1: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 3.

0: Nieuws.
1: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. De eerste gemeentelijke bebloemingswedstrijd van Wingenen, Zwevenzele en Ruiselede werd onlangs afgesloten met een prijsuitreiking in het gemeentehuis. Voor het eerst deden Wingenen en Zwevenzele mee. De wedstrijd, die eerder al in Ruiselede bestond, werd dit jaar dus uitgebreid naar twee andere deelgemeenten. Aan deze editie namen 76 gezinnen deel. Een 52-jarige man die vorig jaar een ongeval bij een spoorwegovergang in Tielt veroorzaakte, moest dinsdag verschijnen voor de politierechter in Brugge. De 50er pleegde vluchtmisdrijven op de dag van de feiten en opende de deur niet toen de agenten kwamen aanbellen, maar meldde zich de dag erna toch bij de politie. Hij kreeg nu een boete van €3.600, waarvan €1.600 met uitstel. Hij moet ook zijn rijexamens opnieuw afleggen. De gemeente Dentergem wil het straatbeeld vergroenen en roept inwoners op om zelf de handen uit de mouwen te steken. Wie een geveltuin wil aanleggen, kan voortaan rekenen op gratis professionele ondersteuning. Een aangepast reglement is ondertussen goedgekeurd op de gemeenteraad. Zo wil het gemeentebestuur de drempel om tegels te wippen en planten aan te planten zo laag mogelijk houden. Nieuwe Zultenaren worden traditiegetrouw feestelijk verwelkomd door de gemeente. Afgelopen weekend tekenden 54 inwoners present. Alle nieuwe inwoners kregen de kans om deel te nemen aan het verwelkomingsmoment. De voormiddag begon met een gezellig ontbijt, gevolgd door een rondrit met de bus langs de verschillende locaties in de gemeente. Aansluitend konden de deelnemers napraten tijdens een receptie. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Vanmiddag en vanavond blijft het bewolkt met vooral in het centrum en westen regen. Maxima rond 18 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken. Blijft zo goed als droog bij 20 graden. Zaterdag soms lichte regen bij 22 graden.
4: Radio Oost-West.
5: Muzikamente.

In dit tweede deeltje van Muzikamenten. Nog steeds zal de zon vanavond niet schijnen, maar niet getreurd. We hebben hier nog heel veel goede muziek in het laatste uurtje van Muzikamenten. We hoorden daarnet John Larry en dat is wel een plaat die heel veel wordt aangevraagd. Geregeld toch in ons Vraag maar aan programma de zaterdag tussen 10 en 1 uur. John Larry met Alleen. Sandy Shaw, dat is de uitvoerster van de volgende. Die heeft het over Think It All Over en die is van 1969, één jaartje voor John Larry. Met Alleen is deze ook uitgebracht, deze Sandy Shaw, Think It All Over. En daarmee heeft ze het over dat ze zich niet wil binden in een relatie. Nee, ze is nog veel te jong om aan trouwen te denken of met trouwringen rond te lopen. Ze wil nog liever onbezorgd plezier maken. Maar dat houdt daar ook natuurlijk van dat er een partner te diep op serieuze gevoelens ingaat, waardoor ze het liefst dus nog momenteel allemaal alles oppervlakkig houdt. En ze vraagt dan ook van stop, think it all over, beste partner, voordat je verwacht dat ik mij zal binden met jou, want dat gaat er niet van komen. Deze Sandy Shaw uit 1969.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Tinnis NV in Wingene is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Tinnis NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Tinnis NV biedt jouw beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Tinnis NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Tinnis NV in de Berenumsteenweg 78 in Wingenen. Info op www.nvtinnis.be.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
1: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be. Radio Oost-West.
2: Muzikamenten.

worden ook wel graag eens een nieuwtje van dit jaar gemaakt. Een recente plaat van Kimberly Penes, Make Him My Ex. Straks hebben we ook Bart Kael nog voor jullie. Zot verliefd. Hij heeft een heel mooi optreden gegeven. Zo meer dan 2 weken geleden is het inmiddels. Op Wingenes Hanst en Danst die zondagavond, waar er heel veel volk aanwezig was. En dan nog eens Bart Kael erop. Een mooie dag was me dat. 5 september, ja, zo is het. Maar we gaan eerst luisteren naar een heuse kraker. Aretha Franklin met Respect uit 1967. En dat wordt aanzien als een heel feministische plaat. En een echte type rhythm and blues van de Queen of Soul, Aretha Franklin. Maar eigenlijk is het een remake van een hit van Otis Redding 2 jaar eerder, 1965. En de inslag van de song is toch een beetje veranderd door Aretha Franklin, want Otis Redding had het meer over seksgelijkheid, menselijke waardigheid en respect in relaties. Daar waar Aretha Franklin dus helemaal de feministische kant op hing. Maar ja, het blijft gewoon een heel goed gezongen nummer, deze Respect.

0: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
1: Radio Oost-West.
0: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
2: Radio Oost-West.
3: Jan Space.

0: Alex Warren met Passenger. Ja, ook een hit van dit jaar. We draaien hier toch graag heel recente muziek ook natuurlijk. Daarvoor hadden we heel toepasselijk voor dit moment van het jaar met de westenwind van Dana Winner. Vandaag is de wind toch heel erg voelbaar en is het wat kouder voor de gasten of voor de vrouwen die een korte broek of een rokje nog durven dragen. Hopelijk dus beter weer van het weekend. Straks hebben we nog Blue Mink met Good Morning Freedom uit 1970. Maar de Commodores staan al te popelen om gespeeld te worden met Lady You Bring Me Up. En het is echt wel een ode aan de vrouw. Aan de vrouw die iemand weer moed kan geven. Zijn partner helemaal door moeilijke tijden kan helpen. Deze Lady met You Bring Me Up. En dat wordt ingezongen door Lionel Richie. Want dat was de leadzanger van de Commodores. Voordat hij eruit hing, was dit nog een van de songs die hij heeft ingezongen. Hij heeft het zelf niet geschreven, Lionel Richie. Maar dat was de trompetspeler die het heeft geschreven, samen met zijn vrouw. En ook nog een zekere Harold Hudson, een kennis van het koppel. Dus zo zie je maar dat je vrouw, of ook nog de kennissen ervan, heel mooie bijdrages kunnen doen tot een creëren van een hit. Zo, en met deze laatste tussenkomst zit deze muzikamenten er voor mij op. Ik laat jullie dus nog met heel goede muziek. En wat mij betreft, tot komende zaterdag voor Vraag Maar Aan.
1: Radio Oost-West. Veel mooie muziek. Gewoon.

0: naar vermiste militairen die mogelijk in de problemen geraakten toen ze met hun parachutes in de lucht hingen door de felle wind. 5 militairen raakten daarbij gewond. 1 van hen, een Amerikaan, is zwaar gewond. Actrice Chris Boni is overleden. Je kent haar misschien nog als Yvette uit Thuis. Die rol speelde ze tussen 2001 en 2016. Ze was de mama van Simone, personage van Marleen Merks. Boni stond ook in het theater en speelde ook in films zoals Het gezin van Pamel. Ze werd 90 jaar. In Zweden heeft het linksblok rond oud-premier Magdalena Andersson de parlementsverkiezingen gewonnen. Dat meldt de Zweedse openbare omroep, nu bijna alle stemmen geteld zijn. Het linkse blok haalt 176 zetels, dat is 1 meer dan de meerderheid van 175. Het rechtse blok van de huidige premier Kristersson, die strandt uiteindelijk op 173 zetels. Oud-premier Andersson zal nu dus opnieuw een regering moeten vormen. En in New York is pop-art-kunstenaar Peter Max op 88-jarige leeftijd overleden. Hij was al langere tijd ziek. Max werd in de jaren 60 bekend met zijn felgekleurde, psychedelische werken die wereldwijd in grote aantallen werden verkocht. Zijn werk verscheen overal op posters, mokken, postzegels, zelfs op een Boeing 777 en een Norse cruise schip. Hij schilderde ook portretten van sterren als John Lennon en Paul McCartney, met wie hij bevriend was. Bewolkt met aan de kust kans op regen, maxima rond een graad of 20. Morgen opnieuw 20 graden, maar droger. Het weekend wordt wisselvallig. Zaterdag maxima 22 graden. Zondag wat droger, maar ook wat frisser, een graad of 20.
1: Van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met Chris.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Dit is dag 260 van het jaar. Nog 105 en het jaar is alweer voorbij. In de komende 4 minuten hebben we het onder meer over de eerste bloedige aanslag van de Bende van Nijvel, de ondertekening van de Camp David-akkoorden en de sterfdag van de Leeuw van Vlaanderen. 3 doden voor een beetje sterke drank, wat koffie en pralines. Dat was de balans van de eerste bloedige aanslag op een koolruit door de Bende van Nijvel op 17 september 1983. De bende was dan al anderhalf jaar actief, maar ze kregen hun naam naar aanleiding van deze eerste bloedige aanslag in Nijvel. De buit bedroeg amper 22.000 frank, omgerekend €545. Het parelsnoer en de 3 ringen met briljanten van een neergeschoten vrouw namen ze niet eens mee. Ook een rijkswachter werd doodgeschoten. In 3 jaar tijd werden 28 mensen gedood. De laatste en ook de meest bloedige aanslag van de Bende van Nijvel was die in de Leize van Aalst in 1985 met 8 doden, 2 jaar dus na die van vandaag in 1983 in de koolruit van Nijvel. In 1322 overlijdt de graaf van Vlaanderen Robrecht van Bethune, beter bekend als de Leeuw van Vlaanderen. Hij was de oudste zoon van Gewij van Dampierre. Robrecht van Bethune nam niet deel aan de Gulden Sporenslag, in tegenstelling met de romantische voorstelling in het boek De Leeuw van Vlaanderen van Hendrik Conscience. Robrecht van Bethune sprak niet eens de Vlaamse streektaal, zoals niemand van adel toen. Toch speelde hij een belangrijke rol in het behoud van de zelfstandigheid van de graafschap Vlaanderen. Zo verzette hij zich tegen de Franse koning Philips de Schone. Robrecht van Bethune werd uiteindelijk gevangen genomen, wat hem bij de bevolking het symbool van de Vlaamse onafhankelijkheid maakte. Vandaar zijn titel Leeuw van Vlaanderen. Hij liet begraven in de Sint Maartenskerk in Ieper. In 1978 worden de Camp David-akkoorden tussen Egypte en Israël ondertekend. Dat gebeurde tussen president Sadat van Egypte en premier Begin van Israël in aanwezigheid van de Amerikaanse president Jimmy Carter. Met de vredesovereenkomst erkende Egypte het bestaan van Israël en werd de Sinaï-woestijn aan Egypte teruggegeven die Israël toen al 11 jaar bezette sinds 1967. De Camp David-akkoorden werden door de andere Arabische landen niet in dank afgenomen. Het was president Sadat van Egypte die de eerste stap naar Israël had gezet. Hij werd 3 jaar later, in 1981, in Cairo vermoord. 65 jaar geleden, op 17 september 1961, was er de eerste uitzending van Echo, het legendarische Human Interest-programma van de toenmalige BRT-televisie. Echo maakte het mogelijk om onderwerpen die niet in het tv-nieuws konden een plaats te geven door ze onder meer aantrekkelijker te maken. Het programma Echo liep 12 jaar tot in 1973. De geest van Echo leefde nadien verder in programma's zoals Terloops, Afrit 9, Man bijt hond en Iedereen beroemd. En vandaag 10 jaar geleden, in 2016, is Charmian Carr overleden. Zij was de Amerikaanse actrice van Liesel, de oudste van de 7 kinderen van de familie van Trapp in The Sound of Music. Je kan deze teletijdmachine opnieuw beluisteren op de website radioostwest.be. Morgen tijdreizen we onder meer naar 1692 voor de zwaarste aardbeving in ons land ooit. In heel ons land storten gebouwen in. Je hoort het morgen in een nieuwe aflevering van de teletijdmachine, zelfde uur. Maar nu eerst wat bewegen op leuke muziek. Wat denk je hiervan? Eerlijk?
1: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: Lease. Net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotine staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotinis. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70.
1: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
0: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radioostwest.be.
0: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingenen is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Een 52-jarige man die vorig jaar een ongeval bij een spoorwegovergang in Tielt veroorzaakte, moest dinsdag verschijnen voor de politierechter in Brugge. De 50er pleegde vluchtmisdrijf op de dag van de feiten en opende de deur niet toen de agenten kwamen aanbellen, maar meldde zich de dag erna toch bij de politie. Hij kreeg nu een boete van €3.600, waarvan €1.600 met uitstel. Hij moet ook zijn rijexamens opnieuw afleggen. De gemeente Dentergem wil het straatbeeld vergroenen en roept inwoners op om zelf de handen uit de mouwen te steken. Wie een geveltuin wil aanleggen, kan voortaan rekenen op gratis professionele ondersteuning. Een aangepast reglement is ondertussen goedgekeurd op de gemeenteraad. Zo wil het gemeentebestuur de drempel om tegels te wippen en planten aan te planten zo laag mogelijk houden. Nieuwe Zultenaren worden traditiegetrouw feestelijk verwelkomd door de gemeente. Afgelopen weekend tekenden 54 inwoners present. Alle nieuwe inwoners kregen de kans om deel te nemen aan het verwelkomingsmoment. De voormiddag begon met een gezellig ontbijt, gevolgd door een rondrit met de bus langs de verschillende locaties in de gemeente. Aansluitend konden de deelnemers napraten tijdens een receptie. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Vanmiddag en vanavond blijft het bewolkt met vooral in het centrum en westen regen. Maxima rond 18 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken. Blijft zo goed als droog bij 20 graden. Zaterdag soms lichte regen bij 22 graden.
3: De avond van Oost-West.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: salavi, baby.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20. Wij zijn ook te beluisteren via het internet. www.radiooostwest.be.
1: Gewoon gezellig. Radio Oost-West.

Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 24.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen schorst een van de werken voor het Ventilus-project. Het gaat om een site voor een hoogspanningsstation in Isegem op de grens met Lendelede. De Raad zal zich op een later moment uitspreken over het verzoek tot vernietiging. Een 22-jarige Belg die vastzat op verdenking van betrokkenheid bij een geweldsincident in het Nederlandse Overasselt, wordt morgen vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland heeft dat vandaag bevestigd. Dit weekend kiest de Russische bevolking een nieuw partij.

0: volleybalmannen hebben op het EK hun laatste groepsmatch gewonnen. Ze klopten Servië met 0-3 en eindigen tweede in hun groep. Ze waren al zeker van een ticket voor de achtste finales en daarin moeten ze het opnemen tegen Griekenland. Nafi Thiam heeft voor het eerst gereageerd op het ontslag van topsportcoördinator Rutger Smit. Onze landgenoten wilden er evenwel niet te veel over kwijt. Mijn focus ligt op het sportieve, zegt ze. Thiam neemt dit weekend deel aan een zevenkamp op een meeting in het Franse Talence. Vanavond trekt een storing met regen verder oostwaarts over ons land om kort na middernacht weg te trekken richting Duitsland. Morgen wordt het wisselend bewolkt. In de namiddag is het overal droog bij maxima tussen 15 en 20 graden.
1: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met Chris.

0: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: en V van Enel uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Enel, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Wij doen het voor jou.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Goedenavond, het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De eerste gemeentelijke bebloemingswedstrijd van Wingene, Zwevenzelen en Ruiseleden werd onlangs afgesloten met een prijsuitreiking in het gemeentehuis. Voor het eerst deden Wingene en Zwevenzelen mee. De wedstrijd, die eerder al in Ruiseleden bestond, werd dit jaar dus uitgebreid naar twee andere deelgemeenten. Aan deze editie namen 76 gezinnen deel. Een 52-jarige man die vorig jaar een ongeval bij een spoorwegovergang in Tielt veroorzaakte, moest dinsdag verschijnen voor de politierechter in Brugge. De 50er pleegde vluchtmisdrijf op de dag van de feiten en opende de deur niet toen de agenten kwamen aanbellen, maar meldde zich de dag erna toch bij de politie. Hij kreeg nu een boete van €3.600, waarvan €1.600 met uitstel, en moet ook zijn rijexamens opnieuw afleggen. De gemeente Dentergem wil het straatbeeld vergroenen en roept inwoners op om zelf de handen uit de mouwen te steken. Wie een geveltuin wil aanleggen, kan voortaan rekenen op gratis professionele ondersteuning. Een aangepast reglement is ondertussen goedgekeurd op de gemeenteraad. Zo wil het gemeentebestuur de drempel om tegels te wippen en planten aan te planten zo laag mogelijk houden. Nieuwe Zultenaren worden traditiegetrouw feestelijk verwelkomd door de gemeente. Afgelopen weekend tekenden 4

0: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
1: Mail nu info@radiooostwest.be.
0: Voor het oosten van West-Vlaanderen.
1: En het westen van Oost-Vlaanderen.
0: Radio Oost-West.

0: is dag 260 van het jaar. Nog 105 en het jaar is alweer voorbij. In de komende 4 minuten hebben we het onder meer over de eerste bloedige aanslag van de Bende van Nijvel, de ondertekening van de Camp David-akkoorden en de sterfdag van de Leeuw van Vlaanderen. 3 doden voor een beetje sterke drank, wat koffie en pralines. Dat was de balans van de eerste bloedige aanslag op een koolruit door de Bende van Nijvel op 17 september 1983. De bende was dan al 1,5 jaar actief, maar ze kregen hun naam naar aanleiding van deze eerste bloedige aanslag in Nijvel. De buit bedroeg amper 22.000 frank, omgerekend €545. Het parelsnoer en de 3 ringen met briljanten van een neergeschoten vrouw namen ze niet eens mee. Ook een rijkswachter werd doodgeschoten. In 3 jaar tijd werden 28 mensen gedood. De laatste en ook de meest bloedige aanslag van de Bende van Nijvel was die in de Leize van Aalst in 1985, met 8 doden, 2 jaar dus na die van vandaag in 1983 in de koolruit van Nijvel. In 1322 overlijdt de graaf van Vlaanderen Robrecht van Bethune, beter bekend als de Leeuw van Vlaanderen. Hij was de oudste zoon van Gouy van Dampierre. Robrecht van Bethune nam niet deel aan de Gulden Sporenslag, in tegenstelling met de romantische voorstelling in het boek De Leeuw van Vlaanderen van Henri Conscience. Robrecht van Bethune sprak niet eens de Vlaamse streektaal, zoals niemand van adel toen. Toch speelde hij een belangrijke rol in het behoud van de zelfstandigheid van de graafschap Vlaanderen. Zo verzette hij zich tegen de Franse koning Philips de Schone. Robrecht van Bethune werd uiteindelijk gevangen genomen, wat hem bij de bevolking het symbool van de Vlaamse onafhankelijkheid maakte. Vandaar zijn titel Leeuw van Vlaanderen. Hij liet begraven in de Sint Maartenskerk in Ieper. In 1978 worden de Camp David-akkoorden tussen Egypte en Israël ondertekend. Dat gebeurde tussen president Sadat van Egypte en premier Begin van Israël in aanwezigheid van de Amerikaanse president Jimmy Carter. Met de vredesovereenkomst erkende Egypte het bestaan van Israël en werd de Sinaï-woestijn aan Egypte teruggegeven die Israël toen al 11 jaar bezette sinds 1967. De Camp David-akkoorden werden door de andere Arabische landen niet in dank afgenomen. Het was president Sadat van Egypte die de eerste stap naar Israël had gezet. Hij werd 3 jaar later, in 1981, in Cairo vermoord. 65 jaar geleden, op 17 september 1961, was er de eerste uitzending van Echo, het legendarische Human Interest-programma van de toenmalige BRT-televisie. Echo maakte het mogelijk om onderwerpen die niet in het tv-nieuws konden, een plaats te geven door ze onder meer aantrekkelijker te maken. Het programma Echo liep 12 jaar tot in 1973. De geest van Echo leefde nadien verder in programma's zoals Terloops, Afrit 9, Man bijt hond en Iedereen beroemd. En vandaag 10 jaar geleden, in 2016, is Charmian Carr overleden. Zij was de Amerikaanse actrice van Liesel, de oudste van de 7 kinderen van de familie van Trapp in The Sound of Music. Je kan deze teletijdmachine opnieuw beluisteren op de website radioostwest.be. Morgen tijdreizen we onder meer naar 1692 voor de zwaarste aardbeving in ons land ooit. In heel ons land storten gebouwen in. Je hoort het morgen in een nieuwe aflevering van de teletijdmachine, zelfde uur. Maar nu eerst wat bewegen op leuke muziek. Wat denk je hiervan? Eerlijk?
1: De avond van Oost-West.

0: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
1: Radio Oost-West.
0: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
2: Radio Oost-West.
0: De avond van Oost-West.

0: nieuws. Het rommelt binnen het stadsbestuur van Oostende. Er liggen zware klachten op tafel over N-VA-schepen Charlotte Verkeijn. Haar manier van communiceren zou problematisch en toxisch zijn. Er zijn een aantal mensen die dit inderdaad getuigen. De betrokken schepen zelf geeft voorlopig geen commentaar. Er loopt een onderzoek. De luchthaven van Charleroi is lamgelegd door een staking. Voor de tweede avond en nacht op rij legden de verkeersleiders van Skies gisteravond rond 10 uur het werk neer. Hierdoor worden zo'n 40 aankomende en vertrekkende vluchten geschrapt. De verkeersleiders staken nog tot 10 oktober omdat ze het met de directie niet eens geraken over de nachtpremie. De drone die eergisteren het vliegverkeer in Charleroi verstoorde was van een vastgoedmakelaar. Volgens de eigenaar wilde die foto's maken van een gebouw in de buurt van de luchthaven. De dronepiloot riskeert een flinke boete. Gent bandt van over 3 jaar alle reisbussen uit het centrum. Volgens Gents schepen van mobiliteit Joris van den Broeke zorgen de bussen voor overlast. Er komen 6 vaste op- en afstapplaatsen op wandelafstand van de binnenstad. Gent volgt daarmee het voorbeeld van Brugge dat al langer zo werkt. Er is opnieuw een dode gevallen door malaria nabij de luchthaven van Frankfurt. Dat melden de Duitse autoriteiten. Eerder van de week raakten al 2 mensen besmet. Dit jaar stierven er in totaal al 2 luchthavenmedewerkers aan de ziekte. Radio De weersverwachting dan. Vandaag wisselen wolken en zon elkaar af, maxima 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig met een mix van zon en buien. Zaterdag temperaturen 22 graden. Vanaf begin volgende week mogen we ons opmaken voor mooi nazomerweer.
1: Radio Oost-West. De nacht van Oost-West.

Amsterdam.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De eerste gemeentelijke bebloemingswedstrijd van Wingenen, Zwevenzele en Ruiselede werd onlangs afgesloten met een prijsuitreiking in het gemeentehuis. Voor het eerst deden Wingenen en Zwevenzele mee. De wedstrijd die eerder al in Ruiselede bestond, werd dit jaar dus uitgebreid naar twee andere deelgemeenten. Aan deze editie namen 76 gezinnen deel. Een 52-jarige man die vorig jaar een ongeval bij een spoorwegovergang in Tielt veroorzaakte, moest dinsdag verschijnen voor de politierechter in Brugge. De 50er pleegde vluchtmisdrijf op de dag van de feiten en opende de deur niet toen de agenten kwamen aanbellen, maar meldde zich de dag erna toch bij de politie. Hij kreeg nu een boete van €3.600, waarvan €1.600 met uitstel. Hij moet ook zijn rijexamens opnieuw afleggen. De gemeente Dentergem wil het straatbeeld vergroenen en roept inwoners op om zelf de handen uit de mouwen te steken. Wie een geveltuin wil aanleggen, kan voortaan rekenen op gratis professionele ondersteuning. Een aangepast reglement is ondertussen goedgekeurd op de gemeenteraad. Zo wil het gemeentebestuur de drempel om tegels te wippen en planten aan te planten zo laag mogelijk houden. Nieuwe Zultenaren worden traditiegetrouw feestelijk verwelkomd door de gemeente. Afgelopen weekend tekenden 54 inwoners present. Alle nieuwe inwoners kregen de kans om deel te nemen aan het verwelkomingsmoment. De voormiddag begon met een gezellig ontbijt, gevolgd door een rondrit met de bus langs de verschillende locaties in de gemeente. Aansluitend konden de deelnemers napraten tijdens een receptie. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Weersverwachting dan. Vandaag wisselen wolken en zon elkaar af, maxima 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig met een mix van zon en buien. Zaterdag temperaturen 22 graden. Vanaf begin volgende week mogen we ons opmaken voor mooi nazomerweer.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: goeienacht. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Het rommelt binnen het stadsbestuur van Oostende. Er liggen zware klachten op tafel over N-VA-schepen Charlotte Verkeijn. Haar manier van communiceren zou problematisch en toxisch zijn. Er zijn een aantal mensen die dit inderdaad getuigen. De betrokken schepen zelf geeft voorlopig geen commentaar. Er loopt een onderzoek. De luchthaven van Charleroi is lamgelegd door een staking. Voor de tweede avond en nacht op rij legden de verkeersleiders van Skies gisteravond rond 10 uur het werk neer. Hierdoor worden zo'n 40 aankomende en vertrekkende vluchten geschrapt. De verkeersleiders staken nog tot 10 oktober omdat ze het met de directie niet eens geraken over de nachtpremie. De drone die eergisteren het vliegverkeer in Charleroi verstoorde was van een vastgoedmakelaar. Volgens de eigenaar wilde die foto's maken van een gebouw in de buurt van de luchthaven. De dronepiloot riskeert een flinke boete. Gent bandt van over 3 jaar alle reisbussen uit het centrum. Volgens Gents schepen van mobiliteit Joris van den Broeke zorgen de bussen voor overlast. Er komen 6 vaste op- en afstapplaatsen op wandelafstand van de binnenstad. Gent volgt daarmee het voorbeeld van Brugge dat al langer zo werkt. Er is opnieuw een dode gevallen door malaria nabij de luchthaven van Frankfurt. Dat melden de Duitse autoriteiten. Eerder van de week raakten al 2 mensen besmet. Dit jaar stierven er in totaal al 2 luchthavenmedewerkers aan de ziekte. De weersverwachting dan. Vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. Maxima 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig met een mix van zon en buien. Zaterdag temperaturen 22 graden. Vanaf begin volgende week mogen we ons opmaken voor mooi nazomerweer.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De eerste gemeentelijke bebloemingswedstrijd van Wingene, Zwevenzele en Ruiselede werd onlangs afgesloten met een prijsuitreiking in het gemeentehuis. Voor het eerst deden Wingene en Zwevenzele mee. De wedstrijd die eerder al in Ruiselede bestond, werd dit jaar dus uitgebreid naar twee andere deelgemeenten. Aan deze editie namen 76 gezinnen deel. Een 52-jarige man die vorig jaar een ongeval bij een spoorwegovergang in Tielt veroorzaakte, moest dinsdag verschijnen voor de politierechter in Brugge. De 50er pleegde vluchtmisdrijf op de dag van de feiten en opende de deur niet toen de agenten kwamen aanbellen, maar meldde zich de dag erna toch bij de politie. Hij kreeg nu een boete van €3.600, waarvan €1.600 met uitstel. Hij moet ook zijn rijexamens opnieuw afleggen. De gemeente Dentergem wil het straatbeeld vergroenen en roept inwoners op om zelf de handen uit de mouwen te steken. Wie een geveltuin wil aanleggen, kan voortaan rekenen op gratis professionele ondersteuning. Een aangepast reglement is ondertussen goedgekeurd op de gemeenteraad. Zo wil het gemeentebestuur de drempel om tegels te wippen en planten aan te planten zo laag mogelijk houden. Nieuwe Zultenaren worden traditiegetrouw feestelijk verwelkomd door de gemeente. Afgelopen weekend tekenden 54 inwoners present. Alle nieuwe inwoners kregen de kans om deel te nemen aan het verwelkomingsmoment. De voormiddag begon met een gezellig ontbijt, gevolgd door een rondrit met de bus langs de verschillende locaties in de gemeente. Aansluitend konden de deelnemers napraten tijdens een receptie. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Weersverwachting dan. Vandaag wisselen wolken en zon elkaar af, maxima 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig met een mix van zon en buien. Zaterdag temperaturen 22 graden. Vanaf begin volgende week mogen we ons opmaken voor mooi nazomerweer.
0: De nacht van Oost-West.